0: your hands up in the air.
1: Actie, je mag echt gas, hè.
0: Dat ging hier staan.
2: Wel lekker of Erik.
3: Ah, voor wat bij. Kom op, maar we hebben belasting. Ik heb een paar keer voor de